werd hier grad verführt. Ach, Fräulein, darf ich wagen, Ihnen diskret zu sagen, Sie stehen auf meinen Füßen mit Ihren Pfömmchen süßen, der Kopf an meiner Brust, der junge Körper voller Lust. Sie ist ein wenig mollig und ich werd furchtbar rollig. Es liegt nicht nur am WNC, dass ich ihr kleine Sternchen seh, obwohl die Lage unbequem, ich find's wunderschön. Wapapadibapa, ubrapapapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa, wapapapapa,